Hilding het wel dacht dat ik de bimmel afrieten wil. Zo na een half stond, daar kwam ze uit, mijn zuiden dien. En daar heb ik dat schon mitkrijgen.

Rentier, ik hef je tiet, wat frühstück denn, so gegen time, doe ik wat für mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pipto bak,